Jy is hier ingeskakel by intussen op RSG en ons het geluister na Rod Stewart met Maggie May. Dit is 20 minute voor

0: refer to me as Travis. You can call me sir.
1: Die Amerikaanse rockgroep Train. Kragte saamgespan met Amerikaanse country ster Cam en so pas ook Amerikaanse rymkletser Travis McAvoy op hierdie liedjie Call Me Sir. Ek wil nog lekker musiek vir jou inpas voor ons by 10 uur kom. Hier is John Jay.

Legendariese Hawaïse musikant Israel, oftewel Is, met sy weergawe van Over the Rainbow, Wonderful World, kombinasie hier op RSG.

Joe Black met Storms. Iemand sê, na 45 jaar van saamwees, het ons die motto, kiss and make up. Ons doen nie meer goed waarvoor ons enige iets hoef om verskoning te vra nie. So, hulle sê, speak to the hand and move on. Lewe is te kort. Extra

0: love for you.
1: Is die muziek van Will Lindley hier in Spitstyd, Nothing But Love. Ons het die drie in rij begin met Mago, tydelike afleiding, en daar in die middel die Pointer Sisters het ons teruggeneem met na 1981 en Slow Hand. Nies om die draai, saam met Karen, kom ons raak eers lekker rustig met die drie in van Valiant Swart en Olly Viljoen.

0: alles gegeven, maar het was niet genoeg niet.
1: Stel jezelf in die winterkoue net op RSG.

Jy het geluister na 1-2-3 Blok Myself, opgeneem in die SAIK se drama atelier Auckland Park, Johannesburg, in opdrag van RSG. Opgevoer en geskryf deur Karen Wessels met tegniese versorging deur Frik Wallis en De Palesa Motaal. Rolverdeling was as volg: Monica, Natasha Jacobs, David, Zayn Mees, Walter, Peer Breitenbach, Mornay, Pietie Beyers, Helen Doors, Jackie Groenewald en Amanda Strydom as Joan.

And it was Pablo de Sarasate's Romanza Andaluza. Here is Handel's melody of the Anwesi. It's a concerto grosso in B minor. Die concerto grosso is 'n genre waar meer as een instrument as solo-instrument optree. Waarschijnlijk meer as twee of drie solo-instrumente, anders sou dit kon deurgaan as 'n dubbel of 'n triple concerto.

0: Xiu Wei en Pamela Nicholson het Midnight Bells van Heuberger soos verwerk deur Chrysler uitgevoer.
1: Hallo almal, ek is Wouter Kellerman, vleisdeler en wenner van 3 Grammy-toekennings. Jy luister na Musiekbonbons op RSG.
0: Baie dankie, Wouter. Wel ook net noem dat Wouter Kellerman onlangs die hoogste vereering vir Suid-Afrikaanse burgers ontvang het, namelijk die orde van Ikhamanga Goud. Veel geluk, Wouter. Nou die deel uit een van Haydn se orgelconcerti met die Claire Alain as die orgelis.

En dit was 'n deel uit Haydn se orgelkonsert nummer 2. Ons sluit musiekbond ons af met die duet uit Mozart se La Clemenza de Tito. Vanjaar is Mozart 270 jaar gelede gebore en ter viering saai RSG volgende donderdag aand Peter Schaffer se veelbekroonde toneelstuk Amadeus uit. As gevolg daarvan sal 'n verkorte musiekbonbons dan even later aan die beurt kom en wel eers om 9:50. Maar terug by ons slotopname, die sopraan is Hai Kwang-hyung en die mezzo-sopraan is Jennifer Lamore. Mooi bly verder.

Goeienaand, ek hoop jy kuier nog baie lekker saam met my Stephanie Bartman op hierdie ijskoue donderdag aan. Dankie dat jy nog wakker is. Dis nou my gunsteling deel van die aand waar ons net lekker saam kan chill. So as jy nog nie het nie, skop uit jou skoene, kry iets lekker warms om te drink en ontspan saam met my op RSG. Ons skop chill af met George Benson se Kisses in the Moonlight.

Die pragtige stem van Suzanne Vega met Small Blue Thing. En voordat het ons geluister na All of Me deur Tony Desser. Volgende sing John Miles, Music. En dan Bette Midler met die pragtige lied From a Distance.